Heerlijk. Maar dit was nog niet uit. Dit was een preview. Het album Live Metal zal ergens in april gaan verschijnen. En helaas nog niet uit ten tijde van het concert. Maar goed, mocht u overigens niet naar Sun in Paradiso gaan op 4 maart. Ze spelen ook op Dekmantel. Geloof het of niet. U weet wel, dat dance festival. Goed, anyway, 4 maart aanstaande Paradiso Amsterdam. En niet alleen Sun treedt op, maar ook Pews Mary. Daar kijk ik persoonlijk ook naar uit, want de keren dat ik haar heb gezien was het ook meer dan de moeite waard. Dit is Pews Mary van het album The Draft, The Transformation. En u kunt nog heel even mailen, de mailbox staat nog, pak een beet, 6 minuten open. Dit is Pews Mary.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Nou, u begrijpt het. Dat wordt een hele gezellige avond. 4 maart in Paradiso Amsterdam. De mailbox is gesloten na Pius Mary. En u kunt om 10:30 horen wie de gelukkige winnaars zijn van de 2x2 kaarten. Dit is de Concertzender en u bent nog steeds verbonden met het programma X-Rated. Nog tot 11 uur, daarna nog meer fraais in X-Ray tot middernacht. Nu eerst terug naar 1980. Het post-punk Cold Wave band, eigenlijk The Passage. Ze komen uit Manchester, of ze kwamen uit Manchester. Hun album waar ze mee debuteerde heette Pin Drop. Van The Passage hoort u nu Fear hier bij X-Rated.

dat mooi of is dat niet mooi? Schitterend werk van Julia Kent. Haar nieuwste album heet Temporal en daarvan hoort u Lost Our Story. Julia Kent op elektronica en voornamelijk cello. Ik ben trouwens net vers terug van 3 dagen Sonic Acts. En op de eerste avond heb ik ook een werkelijk fabuleuze optreden gezien van een duo waar ik vorige week wat van draaide. Met 2 cellistes, werkelijk schitterend kippenvel van A tot Z. En dit mag er ook zijn dus van Julia Kent. Fonkelnieuw werk, heel veel in het vorige uur en ook in dit uur. Want we gaan door met nieuw werk. Zometeen de première van de nieuwe cassette van Glyce. Maar eerst is hier Jozef van Wissem samen met Jim Jarmusch. Inderdaad de bekende filmregisseur. En Jozef van Wissem natuurlijk de bekende luidspeler. De luid is echter in deze track niet te horen. Op de rest van het album komt de luid wel af en toe voorbij. Maar voornamelijk is dit een hele dreigende track van het nieuwste album van dit tweetal. Het album An Attempt to Draw Aside the Veil. Daarvan hoort u nu Concerning the White Horse. Hier zijn Jozef van Wissem en Jim Jarmusch.

Nog even wachten tot vrijdag aanstaande 1 maart. Dan is die uit, de nieuwste cassette-album van Glice. Het Nederlandse noise duo bestaande uit Ruben Braken en Melle Kromhout. Geweldig werk weer. Fleisch 3 staat op uitkomen. En Fleisch is een serie waarin ze een aantal concerten hebben opgenomen. En die compleet geherarrangeerd en geëdit hebben tot nieuwe composities feitelijk. En daarvan hoorde u net een gedeelte. Geweldig werk dus van Glice. Aanstaande vrijdag dus uit op cassette en digitaal. En als u de cassette wil hebben, schiet dan op, want er zijn slechts 55 kopieën van leverbaar. En als u dan toch aan het bestellen bent, Glice brengt niet alleen Fleisch 3 uit, maar ook een cassette met Koen Glice. Aanstaande vrijdag dus uit op cassette en digitaal. En als u de cassette wil hebben, schiet dan op, want er zijn slechts 55 kopieën van leverbaar. En als u dan toch aan het bestellen bent, Glice brengt niet alleen Fleisch 3 uit, maar ook een cassette met Koen als Oscar Polak. En

Albert Borkent, dat is lingua lustra al geruime tijd en maakt nog steeds uitstekende muziek. Getuige ook het album Holo en wat dit jaar verscheen op Carpe Sonum. Lingua lustra hoorde u met Herb Flow. En we gaan het nu even wat rustiger aan doen met de nieuwste van Black to Come. Die komt voorlopig nog niet uit, pas op 20 oktober. En het werk is, tenminste de ene track die is vrijgegeven, die is bijzonder ambient-achtig voor zijn doen. Maar dan mooi voornamelijk in plaats van stekelig en ontregelend. Black to Come. Het nieuwe album gaat At Zenith Parallel Heavens heten. En daarvan hoort u nu Sleep Thy Plumage in His Sweetness. Hier is Black to Come.

Nou, deze track mag met recht, wat mij betreft, geniaal genoemd worden. We hebben het over Dead Beat. Dead Beat met Things Fall Apart Depression. En dat staat op een album wat getiteld is Kübler Ross Soliloquies. En dat is verschenen via BLKRTZ Records. En dat ding moet nog verschijnen, sorry. 22 september aanstaande komt de nieuwe Dead Beat. En aangezien ik een ietsje tijd over heb, heb ik nog een klein stukje van deze geweldige track van Dead Beat. Things Fall Apart. Dead Beat is trouwens het project van Scott Monteith.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-ray tot middernacht. De honden, doe ermee wat u wil. Wij gaan over tot de muziek. En we gaan terug naar 1979. En dat vanwege het uitgeven van het nieuwste album van The Chemical Brothers. De Chemical Brothers hebben een nieuw album en daar staat één, wat mij betreft, opmerkelijke track op die ook eerder al op single is uitgebracht en die we in februari ook al een X-rated hebben gedraaid, namelijk de track No Reason. Daar wordt gebruik gemaakt van een sample van Adrian Borland's stem, de wijle zanger van The Sound. Zijn side project heette Second Layer en die bracht in 1979 een singeltje uit, The Flesh as Property EP. Wel nu, de single op No Reason van de Chemical Brothers, daar wordt gebruik gemaakt van een stuk tekst van de track Chords of Wars. Daarom de hoogste tijd om het origineel op de draaitafel te leggen. Hier is Second Layer.

Een fantastisch spookhuis van triest. Een en al horror. En dat komt rechtstreeks uit Oostenrijk. Triest met Hien Fort. Het album wat in 2007 op mij een ongelofelijke indruk maakte. En het was dan ook de nummer 1 in de eindlijst dat jaar. Je hoorde het bloedstollende Licht aus van Triest. Rechtstreeks uit de wereld van de black metal. En hij heeft bijvoorbeeld ook banden met de black metal band Paysage d'Hiver. Triest met Hien Fort. Dat hoorde u hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu op de draaitafel een verzamelaar Mondo Industrial. A selection of rare tape music from the 80s and 90s. Mijn lief Anita, die was gisteren met een goede vriendin in Tilburg. Of eergisteren moet ik eigenlijk zeggen. En die was daar op bezoek, de beste platenzaak van Tilburg. Ze heeft daar natuurlijk een hele goede antenne voor. En de mensen van de platenzaak hebben ook een goede antenne voor het vinden van goede platen. En zo heeft zij een cadeautje voor mij gekocht. Heerlijk, deze verzamelaar. En daar staat een fantastische track op van Bernard C. Les Chants Révolutionnaires. Deel 3. Dit is van die verzamelaar Mondo Industrial, Bernard C.

0: Webster Allen. Ce travail a été improvisé et interprété par Dominique. Il faut remercier Jacques L. pour son importante contribution musicale, Jean-François SPX Brut pour la lumière et l'assistance technique, et enfin Christophe Lorrain, sans qui cet enregistrement n'existerait pas. La conception graphique est de Pierre Collier et les photographies de Gilles Lalanne. Une édition limitée de 50 copies a été réalisée avec 50 performances artistiques originales de Jean-Sylvain Biette intitulée Le silence précisément.
1: Le silence. Nu is er stilte na de ontregeling van The Grief. Een geweldige track die zonder titel is verschenen in 1991. Afkomstig van het album Dédalus, zoals dat verscheen op Danceteria. Heerlijk werk van het Franse The Grief na het eveneens Franse Bernard Tse. En dan gaan we nu over naar Zweden voor een nieuw fonkelnieuw werk. Want het moet nog verschijnen, namelijk op 22 september. Alhoewel dat niet zo ver weg is natuurlijk. Dus aanstaande vrijdag is het zover, de nieuwste van Cinque Dus. En dat gaat verschijnen via Cyclic Law. U hoort Fastatio en dat staat op het nieuwe album Modus Vivendi. De nieuwste van Cinque Dus.

En zo dronen we lekker voor. Je hoorde Keith Fullerton Whitman. En het track van het album Playthroughs, dat kwam in 2002 uit op Cranky. En dat is een album wat door Pitchfork destijds 10 van 10 heeft gekregen. En dan hebben we het over sterren. 10 out of 10 voor Keith Fullerton Whitman. Hij zal ook optreden op het Sonic Acts openingsavond in Paradiso Amsterdam, waar u kaarten voor kunt winnen. bob.ruusje@concertzender.nl. Daarvoor dus Thomas Anker-Smit. Hij zal niet een hommage aan Dick Rijmakers doen, maar een geheel nieuw stuk. En dat is te horen in Paradiso Amsterdam. En wie ook een compositie in opdracht heeft gemaakt is BJ Nielsen. Een goede gast binnen Sonic Acts, Benny Nielsen. Het nieuwste album van hen heet Focus Intensity Power. En daarvan hoort er nu The Limits of Function. Dit is BJ Nielsen, die ook acte de présence zal geven tijdens de Sonic Acts openingsavond.

Heerlijk, hè? BJ Nielsen, en dit gaat nog wel een tijdje zo door ook. The Limits of Function van zijn nieuwste Focus Intensity Power. En dat verscheen via Moving Furniture Records. De laatste in de reeks die we laten horen rondom Sonic Acts. Aanstaande donderdag 21 februari, waarvoor je dus kaarten kunt winnen, is een duo wat cello gaat spelen. Anthea Caddy en Judith Heyman. U hoort nu een gedeelte uit Cello 2. En ook zij zullen optreden op Sonic Acts, dus de openingsavond.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. De mailbox is gesloten, maar u wil met z'n allen wel heel graag, want daar is wel heel goed op gereageerd. Ik ga tellen en ik zal de 5e en de 10e mailer eruit pikken en rond 10:30 bekendmaken wie de gelukkige winnaar is voor Sonic Acts. De openingsavond. Nu eerst terug naar 1977. Ultra Fox. Ik kom regelmatig terug op dit album. Zet het nog regelmatig op. Ik denk ook dat het het beste Ultra Fox album is. Het tweede album van de band. Uiteraard nog met John Fox. Want Meteor... Nee, laat maar. De echte is natuurlijk John Fox. De echte Ultra Fox. En het album Ha Ha Ha. Dit is het schitterende Distant Smile. Hier bij X-Rated.

heerlijk zeg, maar oh, wat ongelooflijk desolaat is dit. Volkomen desolaat en depressief, het geluid van Church of Howling Dog. Die vrolijke Russen toch, het komt inderdaad uit Sint-Petersburg, Church of Howling Dog. En u hoorde Elysium van het album Umbra hier bij X-Rated op de Concertcenter. En het hele album ademt deze sfeer uit en zeer de moeite waard derhalve. Deze week, of ja, liever gezegd gisteren, is bekend geworden dat Bruno Ganz is overleden. Hij werd 77 jaar. Bruno Ganz is natuurlijk een buitengewoon begenadigd acteur. En heeft een werkelijk fabuleuze lijst aan films achter zich gelaten. Ik noem er een paar. Mester im Kopf, Nosferatu, Phantom der Nacht, Der Himmel über Berlin, Brandnacht, Der Untergang, Kraftidioten en onlangs nog The House That Jack Built met een werkelijk fabuleuze rol van Bruno Ganz. En ook diverse films, en zeker degene die ik noemde, hebben ook prachtige soundtracks achter zich gelaten. En ja, dat moet natuurlijk wel even beloond worden met een track van een soundtrack uit een film van Bruno Ganz. Ter ere van Bruno Ganz, rust in vrede, begenadigd acteur die hij was. Ik heb lang getwijfeld. Het kan Popol Vuh zijn met het Nosferatu Phantom der Nacht. Die had ik er als eerste uitgetrokken. En als tweede Irmin Schmid met de filmmuziek Messer im Kopf. Die is het geworden, de titelmuziek Messer im Kopf van Irmin Schmid. Natuurlijk de toetsenist van de Duitse krautformatie Kan. Ter nagedachtenis van Bruno Ganz is hier Irmin Schmid met het geweldige titelstuk van Messer im Kopf.

0: servir la cause de tous les hommes, et aussi le vestige de notre France éternelle.
1: Ja, het is weer oorlog in Frankrijk en dat kunnen we ook horen op het werk zoals dat in 2007 verscheen van Les Joyaux de la Princesse van het album Au Volontaire Croix de Sang. En u hoorde daarvan Front, Franc et Flambeau, Les Joyaux de la Princesse, hier bij X-Rated op de concertzender. Waar het precies 10:30 is, en dat is een mooie tijd om inderdaad de winnaars voor de Sonic Acts openingsavond bekend te maken. Aanstaande donderdag dus, 21 februari in Paradiso Amsterdam. Dat zijn achtereenvolgens Bart Spaan en Nicole van der Veen. Bart Spaan en Nicole van der Veen. Gefeliciteerd namens Sonic Acts. Natuurlijk namens X-Rated en de concertzender. En ik zie u dan zeker aanstaande donderdagavond in Paradiso Amsterdam voor deze openingsavond van Sonic Acts. En voor degene die hen naast het spreekwoordelijke potje hebben gepiest, het loont sowieso de moeite om een kaart te kopen voor dit festival. Goed, dat is aanstaande week. Nu eerst terug naar Black to Come. Een van die albums, het eerste album wat zich eigenlijk aandiende als album van het jaar. Het album van Black to Come, Seven Horses for Seven Kings. We houden het nog even lekker ongezellig met Black to Come en A Miracle, No Mother Child at Your Breast.

The Alias Sessions. Ook dat gaat, net als Fly Pan M, op 21 mei eindelijk verschijnen. Het heeft even geduurd, maar er was allerlei ellende met het persen van het vinyl, zodat de release steeds maar weer naar achteren werd geschoven. Maar 21 mei schijnt het echt te gaan gebeuren. De nieuwe van Murkoff, die Alias Sessions op Leave. En u hoorde de derde track, die is vrijgegeven van dit album, Fire Thief. En dit staat echt wel synoniem aan het album. Het is een fantastisch album. Ik weet niet of het een dubbel album had moeten worden. Maar het had ook wel een enkel album kunnen zijn. Want er staan een paar tracks op die wat minder zijn. Maar voor de rest is die echt van A tot Z best wel heel weergaloos. De nieuwe Murkoff, oftewel de heer Fernando. Ik durf bijna de achternaam niet meer uit te spreken. Corona! Goed, welkom bij X-Rated. Waar we het nu helaas over een iets andere boeg gooien. Vanwege het overlijden van Joel Chadab. Hij is 82 jaar geworden en het is een pionier op het gebied van de elektronica. Hij staat in ieder geval aan de wieg van de. De geautomatiseerde muzieksystemen. De interactieve muzieksystemen. En daar is hij werkelijk, heeft hij samen met Robert Moog ook aan gewerkt. Bob Moog. En hij is deze week komen te overlijden. Dus op 82-jarige leeftijd. Nu van zijn LP uit 1981 op het Lovely Music label. Het album Rhythms. Is dit Rendezvous, rust in vrede, Joel Chadab.

0: Ja, dat is fijn, hè? Sarah Bertz. Bertz, eigenlijk B-E-R-T-S. En Sarah, die brengt haar, of heeft eigenlijk haar nieuwste album net uitgebracht. Aichi heet het album. Sarah woont in Turijn en u hoorde de track Aichi daarvan. Heerlijk, prachtig nieuw van Sarah Bertz.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Die honden die mogen naar buiten, want misschien zit u zelf ook wel buiten nog eventjes. Als u tenminste niet in het westen van het land woont, want daar is het spookhuis. De rest van Nederland schijnt nog wel droog te zijn. Hoed u voor allerlei onweer wat overgaat en het onweer kan ook uit uw boksen komen. Het is vandaag Moederdag en ik weet niet hoe het met u zit, maar ik had een hele fijne en een hele lieve moeder. Eigenlijk mag je gewoon zeggen dat ik een perfecte moeder had. En dat bracht mij weer tot Perfect Mother uit 1981. Een singeltje werd uitgebracht op Perfect Mother en verder dan dit singeltje en twee cassettes in hetzelfde jaar zijn ze helaas nooit gekomen. En dat is jammer, want Perfect Mother is werkelijk fantastisch en dat hoort u nu ook zo meteen van die 7-inch You'll Know So With met de track Dark Disco Da Da Da Da Run. Ja, u denkt dat er een carnavalsdijenkletser aankomt, maar nee. Want hij klinkt zo. Hier is de perfecte moeder. Perfect Mother.

En ja, zo gaat dat dus 64 minuten door. Ik heb laatst, enkele weken geleden, de opmerking gemaakt... als ik misschien iets te veel nieuw Cabaret Voltaire werk zou draaien... dan hoor ik dat graag, maar ik heb geen klachten gehoord. Daarom nog maar al een stuk van weer een nieuwe Cabaret Voltaire. Richard H. Kirk, actiever dan ooit lijkt het wel... 3 albums in zeer korte tijd. Dit is BN9 Drone. En u hoorde de titeltrack. Ja, er staat maar 1 track op. En daarvan natuurlijk een gedeelte. Cabaret Voltaire. Nieuw uit op Mute Records. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we teruggaan naar 1983. Laatst stond ik weer eens voor de platenkast. En zoals u dat weet, doe ik dat vaker. En toen zag ik ineens staan. Het album wat ze uitbrachten in 1 album en verder dan dat is het niet gekomen, heette Climbing Thieves Vie for Attention. En dat is een band bestaande uit Peter Price, A.C. Marias, oftewel Angela Conway. En zij heeft hand- en spandiensten vandaag gedaan met de heren Graham Lewis en Bruce Gilbert. Davis Tidball en Graham Lewis en inderdaad Bruce Gilbert van Wire destijds. Samen maakten zij dat album en daarop staat het geweldige Blind Tim.

terror from.

Daedalus. The Grief uit 1981. Dat Franse collectief wat heel erg veel moois heeft gemaakt en over ons uit heeft gestort. Geweldig. Allemaal untitled titels dus op deze verzamelaar. Dit was gewoon untitled en dan nummer 2. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu nieuw werk van Vanessa Sinclair en Henrik Nordvarger Björk. Hun nieuwste, dat is een mini-plaat, zeg maar mini-LP, die overigens niet op LP uit is, maar alleen digitaal. Die heet Inner Underworld. Nordvarger, die hoeft bijna geen nadere introductie hier bij X-Rated. Maar Vanessa Sinclair wellicht wel. Zij is de schrijfster van het boek The Pathways of the Heart. En daarvan hoort u ook de tekst, gesproken door haarzelf en door Henrik. Het album is overigens geheel gratis op te halen voor u via natuurlijk Bandcamp. Dit zijn Vanessa Sinclair en Henrik Nordvarger Björk.

Good.

sensations, chiefly from those. And his footnote, the ego is

Ja, er werd zomaar even een zonnendans voor u gedaan. Zonnendans van Hecate. Het stamt alweer uit 2000, uitgebracht op het label Wel of Oert. Het gelijknamige, dus de titeltrack hoorde u, Zonnendans van Hecate. En daarvoor de pracht van Sephiroth van het album Draconian Poetry. Met Now Night Her Course Began. Dit markeert het einde van deze X-Rated, maar er is nog veel meer moois hier te beleven. Op de concertzender straks na 12, Dr. Klangendom. En daarvoor hoort u natuurlijk een X-Ray. En die is gevuld met de, ja, zeg maar de ambient kant van het Zwitserse gezelschap, The Young Gods. The Young Gods, die kennen we natuurlijk van hun prachtige liederen, hun prachtige songs. Maar ook hebben ze een ambient kant. Zo hoort u 6 tracks van het album Six Dew Points. En dat verscheen in 2002 van The Young Gods. En 2 jaar later hadden ze nog zo'n prachtig ambient album. Namelijk Music for Artificial Clouds. En daarvan hoort u 5 tracks. Dat zometeen in X-Ray, direct na 11. Nou, het westen van het land, dat heeft zwaar weer te verduren. De rest van het land is helemaal droog. En ik hoop dat het onweer, zeg maar, gewoon uit uw speakers kwam. Dat moet genoeg zijn als het goed is. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en weder dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals dank voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. En daarvoor weten we weer waarvoor we het doen. En daarhalve is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Vriend kunt u worden van de Concertzender om ons te steunen. Doe dat, want we hebben het nog steeds hard nodig. Alle info vindt u op concertzender.nl. Nou, blijf bij X-Ray. Maak er een mooie nacht van. En ik hoop dat u genoten hebt. Wat mij betreft, tot volgende week. Dag.

liquide. Klinkt Frans, is Duits. Air liquide. Met Unser elektronischer Mikrokosmos. En dat staat op de 12-inch Neue Frankfurter Elektronikschule. En dat verscheen in 1992. Overigens, in de uitgave van 1992 staat de titel Unser elektronischer Mikrokosmos helemaal niet vermeld. Pas op de heruitgave in 1997 kwam er een titel bovendrijven. En ik heb gewoon maar die titel gebruikt. Maar origineel is die dus zonder titel verschenen in 1992. Air liquide aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond. En nog veel meer moois daarna in X-Ray tot het duistere uur van middernacht. En Antesteria uit Rusland is degene die deze X-Ray gaat opleuken. Daarover straks meer. Ik ben vers van 2 dagen Grauzone teruggekomen. En ik heb hele mooie bandjes gezien. Ik heb ook dingen gezien die vies tegenvielen. Dat heb je altijd op een festival. En eentje, die sprong er wat mij betreft helemaal uit. En dat was gisteren op het eind van de avond zo'n beetje de band, of in ieder geval het duo Primal Baby. Notabene uit Amsterdam. Het werkelijk fenomenaal. Een verzengend optreden. In your face. Kei en keihard. En dat was zeer de moeite waard. En ook nog eens een keer in dat heerlijke donkere hol. The Grey Space in the Middle. Dank Grauzone voor het boeken van dit duo. Net uit is hun 12-inch Archetype. En daarvan hoort u nu Portal. Wat mij betreft dus het hoogtepunt van Grauzone. Dit is Primal Baby. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

En weer de heerlijke electro, weer een nieuwe van PDQB. En u hoorde Frontera Extraterrestre. En als u denkt van, ik ken dat geluidje. Nou, dat kan kloppen. Het was namelijk de Hardfloor remix. Ja, het is een tijdje terug dat we het van deze heren hoorden. Hardfloor, een hele fijne remix voor PDQB. En het staat op het album Mutations, Modifications and Other Alterations. En dat verschijnt aanstaande vrijdag. Dus u hoeft niet te lang meer te wachten. Wat deze week wel uit is gekomen is Madame O und ihre Kopffilmbanden. Ja, wat is zeker. U heeft daar natuurlijk 12 jaar op gewacht. Want het is 12 jaar geleden dat het laatste van Madame O und ihre Kopffilmbanden is verschenen. Het is eigenlijk niets anders dan een side project van Matter Suspiria Vision. En die kennen we natuurlijk wel. Dit is Das Sternenmädchen. En dat is een ode aan de grondlegger van de Cosmic Couriers, oftewel Rolf Ulrich Kaiser, die ook heel veel boeken heeft geschreven daarover. En ook heel veel platen, het oorlabel had hij en onder zijn bewind dus ook bands als Tangerine Dream. De eerste Tangerine Dream is daarop uitgekomen. Oude Ashra, Tempel, Popelvoe, noem het allemaal maar op. En Rauch des Ethers, waarvan deze track nu gaat verschijnen, of gedraaid gaat worden ook, is een tribute to the Cosmic Couriers. Goed gedaan. Matter Suspiria Vision als Madame O und ihre Kopffilmbanden. Overigens, het Sternenmädchen zelf was Gilles Lettmann.

0: heerlijk eigenzinnige track, zoals dat altijd het geval was bij Richard Bolhuis. Nou is Richard Bolhuis heeft niet heel veel muziek onder zijn eigen naam uitgebracht, of eigenlijk helemaal niet. Dat was zijn band House of Cozy Cushions. Misschien herkent u dat nog van vroeger, of althans vroeger, een aantal jaren geleden. Richard Bolhuis maakt nu eigenlijk met veel mensen uit vroegere bezettingen nog steeds muziek, maar dan onder zijn eigen naam. Het nieuwe album, daar moet u nog even op wachten tot het verschijnt, namelijk 20 maart, gaat heten We Are Guided by the Same Stars. En daarvan hoort u vast de track Wood Wide Web. Overigens zal Richard Bolhuis ook toeren met band, met z'n vieren. En daartoe doen ze ook twee data in Nederland aan. Namelijk 3 april in Vera in Groningen en 4 april in Lab 111 in Amsterdam. X-Rated op de concertzender met nieuw werk. Althans, het is al heel even uit. Maar dan digitaal en nu eindelijk op vinyl van Michel Banabila. Zijn nieuwste heet Through Global Frequency. Daarvan hoort u nu Ont Nadira. Michel heeft prachtige soundscapes gemaakt en weet zich vergezeld van zeer veel mensen die de mooie poëzie overleggen. Zoals bijvoorbeeld in Ont Nadira. Schitterend werk nu van Michel Banabila.
1: هل ما زلت تسمع صوت مرتجف الهزيل؟ أكلمك بألسن شدة حيث يلتقي القديم بالجديد بلغة من خيال من مجرد أن أصل إليه تصلنا الأصوات من مكان لا ينسى تحمل الأمسات من أثر آخذ بالانتثار لحظة في الزمن ما زالت تائهة في المكان فلعل آذاننا تخبرنا أين نكون في هذا الكون

Voend en Peter Progier. X-Rated, nog zo'n kleine 18, 17 minuten. En een gedeelte daarvoor is weggelegd voor deze track nog van 400 Lonely Things. Why I Went to the Woods is een van de twee albums die hij heeft uitgebracht. Recentelijk op Cold Spring Records. Allebei op weg naar de hoogste regionen van de eindlijst. 400 Lonely Things met Frankenstein Mountain.

En afgelopen vrijdag Lydia Lunch op Grauwzone gezien. Ze was weer van de partij. En wat was het goed. Het was vies. Het was hard. Het was gruizig. En dat hoort Lydia ook te zijn. Lydia Lunch. Ditmaal hoorde u haar met de Anubian Lights van het album Champagne, Cocaine en Nicotine Stains. Portango Tango. Lydia Lunch. Heel fijn haar weer gezien te hebben op Grauwzone. En hiervoor hoorde u een track van Varian. En dat staat op de verzamelaar Elemental Studies via Carpus Sonum Novum. U hoorde Afloat. En dat is een rework van een track van Illusion of Safety. Sowieso een fantastisch dubbelalbum waar CD1 helemaal opgaat in de soundtrack van Elemental Studies en CD2, de reworks. En daarvan hoorde u dus deze track. En daarvoor 400 Lonely Things.

0: En zometeen is er X-Ray tot middernacht met Antesteria uit Rusland. En dat is Georgi Beloklazov. U hoort 4 tracks van het soundtrack-album van de film 1953, die in 2010 verscheen. En 6 jaar later verscheen het album Ice van Antesteria. En u hoort van beide albums een selectie in X-Ray Antesteria. Zometeen X-Ray dus tot 12 uur. Volgende week is het de beurt aan de eerste special rond een festival. Er komen 3 mooie festivals aan. We beginnen volgende week met het Sonic X Festival in Amsterdam. En verder in de komende maanden hoort u een special rond Rewire. En natuurlijk hebben we ook weer Walter Hoeijmakers te gast. Dat gaat gebeuren op 29 maart aanstaande in een Roadburn special. Dus noteert u dat allemaal. Maar volgende week dus Sonic Acts hier in X-Rated. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. IJs en Wederdiener is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated. X.

Heerlijke track van Scan X. U hoorde Aum en dat staat op de Satori EP uit 1993. En verschenen op het legendarische FNAC-label. Scan X, dat is Stefan 3. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en meer moois in X-Ray tot middernacht straks. Maar eerst heel veel nieuw werk hier bij X-Rated. Zoals van Rivage. We gaan van Frankrijk naar Luxemburg. En vanuit Luxemburg komt nou ook niet zoveel muziek. Wel nu, Rivage komt er wel vandaan. Dit is Basalte in de Jetjotronic Remix. Het komt van de single Basalte. En die gaat verschijnen op 21 juli aanstaande. Dit is Rivage. Dit is X-Rated. Ik heel fijn dat u er allemaal bij bent. En geniet van al het moois van toen en nu. Een hele goede avond.

Wat een heerlijk geluid. Sirak hoorde u. Dat is de track. Hoorde een track van de 12-inch Sweet Acid Sound van Humanoid. Oftewel Brian Dugans, die ook met Gaz Cobain in Future Sound of London zit. Sirak van Humanoid hierbij X-rated op de concertzender. Maar we verder gaan met heel nieuw werk. Want is nog. Ja, is wel uit. Ja, zeker. Wel uit. Inmiddels Doris Boerk en Sebastian Mulaert. Hun album heet That Who Remembers. Het komt uit Zwitserland. En de track is Bond. En we gaan het nu allemaal wat rustiger aandoen. Met Doris Boerk en Sebastian Mulaert. MUZIEK

nieuw en toch ook weer niet echt helemaal nieuw. We hebben het over Marena en Jaco Jaco. Marena en Jaco Jaco brachten in 1921 een digitaal album uit, wat ook in een gelimiteerde uitgave werd verscheen via op een cassette. En nu wordt het eindelijk in grotere hoeveelheden uitgebracht op CD en LP. Marena en Jaco Jaco hoor u met Zienersprung van het album Atlas der Gedanken. Het gaat op 11 augustus opnieuw uitgebracht worden via Edition Door. Heerlijk, prachtig werk van deze twee artiesten. En we hebben nu iemand die dat allemaal in zijn eentje deed. En doet. Hij deed heel veel acid in het verleden. Heel veel acid en techno. En is tegenwoordig veel meer de kosmische space, een beetje minimal-achtige kant op gegaan. Ik heb het over Johannes Auvinen. En hij maakt muziek onder de benaming Tin Man. Dit is de titeltrack van het album Arle. Hier is Tin Man.

ergens licht en ergens toch donkere klanken van Jan Novak uit Amerika. Je hoorde The Inevitability of Failure. En dat staat, is een track die in ieder geval staat op de nieuwste Mind the Gap, nummer 162 van de Gonzo Circus. Dat fantastische cd'tje wat er altijd bij zit. Het origineel vindt u op het album The Voice of Theseus. Dit was Jan Novak hier bij X-Rated. En van Amerika gaan we gewoon naar Nijmegen. Rick Sanders heeft een nieuw album uitgebracht. En dat is echt een heel erg fijn album. En dat hij in het verleden ook fijne albums heeft uitgebracht, dat bleek wel uit het feit dat ik een heel uur X-Ray aan Rick Sanders heb kunnen wijden. Dat gaan we nu met het nieuwe album niet doen. U hoort 7 minuten en 8 seconden, namelijk de track Final Blend. Hij heeft een aantal tracks opgenomen op dit album, wat overigens Blend heet en verscheen via zijn eigen label No Beat Music. En die tracks die heeft hij aan het eind van het album allemaal bij elkaar gevoegd en daar een geheel van gemaakt met een fraaie synthesizer toon daaronder. En dat is duidelijk hoorbaar, een prachtige track. Final Blend, dit is Rick Sanders.

0: Ja, dat is mooi, hè? Prachtig. Final Blend. En de originele tracks hiervan, die heten 12 Noisy Granular Soundscapes. Daarna komt overigens nog een track, Blend All Together Now. En dat zijn ook alle tracks bij elkaar gemixt. En deze dus is de Final Blend met een prachtige synth erbij. Nieuw werk dus, Blend van Rick Sanders. En dat allemaal hier bij X-Rated, waar we lekker anderhalve minuut te vroeg aan uurtje 2 gaan beginnen.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond dus, hartelijk welkom bij het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Toch tot 11 uur en daarna moois, veel moois met Tom Brennan. Heel veel mooie ambient in X-Ray tot middernacht. Maar zover is het nog niet. Eerst gaan we terug naar 1983. We hebben het over WAT. En WAT was een Nederlandse band onder leiding van Ad van Meurs. En Ad van Meurs was bekend om zijn hele bijzondere spel op de steel guitar. En wat overigens ook opviel aan WAT was de synthesizer en de zang van Anki Kuiltjens. En nog op bas bijgestaan door Frank van den Nieuwenhof. WAT, The Freeze and The World According To, wat dus wordt weer opnieuw uitgebracht, namelijk op 11 september aanstaande op het Belgische Stroom. Alleen het vreemde is dat op het originele album The Freeze de prachtige track Vive la Vie staat. En die staat weer niet op de heruitgave. Vandaar dat het origineel nu op de draaitafel ligt. Vive la Vie, dit is WAT, World According To.

Zo. Bent u daar nog? Het spookhuis van Triest. Oftewel Tristan. Triest komt uit een black metal band. En de stem die u hoorde, die was van Timo Keurling. De poëzie werd ook door Timo Keurling geschreven. En hij is de eigenaar van een black metal label. Maar dat ze iets anders doen en kunnen dan black metal, dat was wel duidelijk. U hoorde een track van het album Tiefenrausch. Ein Abstieg in 5 Stufen. Je hoorde Stufe 2, Geräum. En dat verscheen in 2005 via Kunsthal Produktionen. Triest hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we qua spookhuis misschien nog een klein schepje bovenop doen. Met het nieuwste werk van Stratum Terror. En dat zijn eigenlijk Peter Andersson en Tobias Larsson. Zij vormen Stratum Terror. En ze hebben er heel lang over gedaan om met een nieuw album te komen. En hebben tegelijkertijd aangekondigd dat dit wel het allerlaatste album van Stratum Terror wordt. Gezelligheid in de track The Uncertainties of Death. Het staat op het nieuwe album Love Me Tender or I Will Cause Pain. Hier is Stratum Terror.

several guns, two of which were AK-47.

nog meer gezelligheid van de Hybrids. Uit België, Hybrids. En al decennia lang verblijden de Hybrids al ons met allerlei rituelen. Zoals ook dit ritual voor Baphomet. En de track is in eigen beheer uitgegeven. En het werd mij toegestuurd door de Hybrids zelf. Dus waar het verder op uitgebracht wordt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, Ritual voor Baphomet was origineel een tekening uit 2017. Hybrids hoorde u hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we even verder gaan met een prachtige nieuwe werk. Verschenen op Glacial Movements, dat ijzige label uit Italië. Ik heb het over Aware. A Requiem for a Dying Animal. U hoort nu het tweede gedeelte uit dit fantastische werkstuk. Requiem for a Dying Animal.

En dit prachtige nummer Reaching staat op het nieuwe album van Soccer Committee, Hard Lamb. En dat verscheen via Mark Records. Soccer Committee is al sinds een hele tijd Mariska Baars. En Mariska Baars kennen we onder andere ook van haar samenwerkingen met bijvoorbeeld de gebroeders Kleefstra, Piep Chilling en ook met onder andere Rutger Zuiderveld, Machinefabriek. Kortom, Mariska die maakt prachtige muziek. Haar soloalbum is net verschenen dus via Mark Music. Soccer Committee aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Aware met het tweede deel uit Requiem for a Dying Animal.

Zometeen is er het derde uur, oftewel X-Ray. En dat wordt een hele mooie, rustige, fraaie en relaxte ambient X-Ray met Tom Brennan. En Tom Brennan maakte het werkstuk Mountains in 1987 en Beneath Clouds in 1996. Van beide hoort u een lange track, dus Mountains uit 1987, oftewel de titeltrack van het album, en Beneath Clouds deel 2 uit 96, dus Tom Brennan in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Die is direct na 11 weer opvraagbaar. Gewoon via de site van de concertzender. En die kunt u terugluisteren tot Sint-Jutemus. Doet u dat vooral. En er is ook nog een X-Rated kanaal. Dus dan hoort u ook al hele oude uitzendingen, hele oude afleveringen, episodes aan u voorbij komen. Ook leuk misschien. De X-Rated carousel. Die vindt u onder Crosslinks. Hier op de concertsite. Nogmaals dank voor het luisteren en ook dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd erg goed. IJs en Wederdienende is er natuurlijk weer, gewoontegetrouw, de zondagavond. Een nieuwe episode van X-Rated. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.

Max. Ratings.

Zo mooi trekken, Halcyon van Orbital. En dat is alweer uit 1992. De broertjes Orbital, ze zijn gelukkig weer bij elkaar en treden ook weer op. Maar de hoogtijdagen, die zijn toch een klein beetje voorbij. Alhoewel, ik moet echt wel eerlijk toegeven dat ik de laatste keer Orbital live, dat was in Paradiso, Amsterdam, ik wel heel erg heb genoten. Orbital, ze zijn weer bij elkaar, maar dit waren ze uit 92. Halcyon. En dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Ray. Dit tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Maar nu eerst allerlei nieuw werk in dit eerste uur X-Ray. Onlangs in de boerderij in Zoetermeer, daar trad System 7 op. Een geweldig optreden. En ze deden ook een track die heet And Justice Killed. Dat is de System 7 remix gemaakt door de Japanners Yuyuka. En die gaat u nu beluisteren hier in X-Rated. Yuyuka in de System 7 remix. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. People raise up, voice up, joy, it's freak out. The man was killed by gun. People raise a voice of joy, freak out.

Lekker hoor. Voorlopig nog niet uit. 17 mei komt het nieuwste album van Alan Alien uit. Maar u hoorde vast een track van dat album. Het album gaat heten Aliantronic. En u hoorde Stimulation. Alan Alien. Dus 17 mei verkrijgbaar. En vast natuurlijk een primeurtje hier in X-Rated. We zouden X-Rated niet zijn als we dat konden doen. En dan is er nog eentje die op stapel ligt. En die komt nu, die komt pas 19 april uit. En dat is van TRST. TRST is Robert Alfons. Heeft onder andere medegewerkt met leden van Austra. The Destroyer One gaat uitkomen dus op 19 april. Dit is TRST. Binnenkort trouwens optredend in onder andere Bitterzoet in Amsterdam. Waar het niet dat dat al wekenlang uitverkocht is. Helaas, 15 april dus, staat u voor een dichte deur als u geen kaartje heeft. Anyway, dit is TRST met een geweldige track Unbleached.

download. We weten allemaal dat je beter een cd of een lp kan kopen dan downloaden, omdat de artiesten dan meer over aan overhoudt. Maar download als band, die mag er zijn. Alhoewel de band helaas al niet meer bestaat vanwege het feit dat onlangs Phil Western is overleden. Die maakte ook onder andere deel uit van, behalve Download, ook in Plateau. En werkte mee aan bands als Skinny Puppy en Ministry en dergelijke. Kevin Key van Skinny Puppy, die leeft nog wel. En samen met hem maakte deze als Download dus dit album. Unknown Room, u hoorde Gaslighter. Hier bij X-Rated op de concertzender. Heel nieuw werk nu van Daniel Thorne. Het is het debuutalbum wat onlangs verscheen via Erased Tapes. Lines of Sight heet het album en u gaat nu luisteren naar From Friends Looking Out. Nee, sorry, From Inside Looking Out. En het klinkt een beetje alsof Ben Frost of Tim Hacker een huwelijk zijn aangegaan met de minimalist Philip Glass. In ieder geval, het klinkt geweldig. De saxofonist Daniel Thorne. En toen gebeurde er helemaal niets. Nee, een beetje jammer. Oh jongens, toch de techniek. Waarom nou toch? Ja. Dan zegt u natuurlijk, nou dan had u beter een download kunnen maken in plaats van een cd. Want dan doet hij het natuurlijk wel. Ja, daar heeft u misschien op zich wel gelijk in. Maar nou ja, anyway. We gaan het nog een keer proberen met Daniel Thorne. En toen deed hij het.

Zo de Jur jongens heeft hij toch eventjes het beste album sinds hele lange tijd uitgebracht. Onze Christian Fennis. Dit was Fennis en zijn nieuwste album Agora. En die is verschenen via Touch Records, het Engelse voor een aanstaande label Touch Records. U hoorde Rainfall van Fennis van dat nieuwste album Agora. En in de komende edities van X-Rated vast veel meer van dit album. Er staan 4 lange tracks op die alle 4 de moeite waard zijn. Wat ook zeer de moeite waard is, met allemaal korte tracks overigens, is het nieuwste album van S.E.S. Gunvor Riberg. En deze Zweedse dame die maakt doorgaans nogal donkere techno, maar ze is ook heel goed in het maken van duistere soundscapes. En dat getuigt ook het nieuwste album wat ze heeft uitgebracht, Cutterhead. En dat is een film en daarvan heeft ze de muziek gemaakt. De original soundtrack van Cutterhead. S.E.S. Gunvor Riberg met Heaven and Hell.

0: X-rated.
1: Goedenavond, 2 uur X-rated, nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer fries tot middernacht in X-ray. Dit was in het persoonlijke leven een trieste week, want een goede vriendin van mij heeft het aardse leven verlaten en voor een ander leven elders verkozen. Dat is triest, heel erg jammer. Het gaat om Yolanda Cleo Kempers. Voor sommigen ook bekend als Cleopatra Clitoria. En ze heeft ook nog tal van andere incarnaties. Ze heeft ook opgetreden als de Sugar Sluts bijvoorbeeld. Het was een buitengewoon lieve, maar ook buitengewoon excentrieke dame. Helaas, ze is niet meer onder ons. Gisteren was de ceremonie en de plechtigheid rondom haar crematie. Daarna was er een samenzijn, een in memoriam, een herdenking speciaal voor Yolanda. Dat werd gehouden in broedplaats De Lelie bij station Lelielaan in Amsterdam. Het was een mooie bijeenkomst en ik werd ook gewas gevraagd om platen te draaien daar. En dat vond ik een buitengewoon eervolle taak die ik ook zeer eervol op me heb genomen. Het was een mooie dag, het was een mooie bijeenkomst. En ik wilde dit uur van X-Rated een aantal platen voor Yolanda draaien. Voor degenen die haar niet hebben gekend. Het is onmogelijk om uit te leggen wie Yolanda wel was, maar in ieder geval aan haar muzikale smaak, daar heeft het nooit aan gelegen. Ze hield overigens wel van camp dingen als Sorry I'm a Lady van Baccarat of bijvoorbeeld Dancing Queen van ABBA. Ze luisterde ook vroeger naar Spargo, maar ze kan ook luisteren naar Noises of Russia, Coil en haar favoriete band, dat was Einstürzende Neubauten. In vertrouwen op die eigen kracht kan Jugung bergen verzetten. Yolanda, speciaal voor jou een paar platen in dit uur. En nu eerst Einstürzende Neubauten. En voor jou nu Jugung.

Ja, dit verdient dat toch echt om de volledige 16 minuten gedraaid te worden. Wat een prachtwerkstuk van Ashtoreth uit Belgenland. Prachtig, Ashtoreth, het project van Peter Verwimp. U hoorde Rides 2 en dat staat op het nieuwste album van Ashtoreth, Rides 1 and 2. En dat is nieuw verschenen via het geweldige label Cyclic Law. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En aan het begin van dit uur had ik het al over onze Yolanda Cleo Kempers. Zij was bovendien ook nog eens een keer een vaste luisteraar van diverse programma's hier op de Concertzender. En dat stak ze niet onder stoelen of banken. De sociale media die werd volgeplemd met tweets over programma's die wij allemaal op de zondagavond maken. Zoals Sensenta, Space Exposure, X-Rated en X-Ray. Maar ook andere programma's op de Concertzender als Electronic Frequencies werden veelvuldig door haar aangehaald. En ja, we verliezen ook niet alleen een heel erg mooi mens en een excentrieke vrouw, een lieve vrouw, maar ook nog eens een keer een vervente luisteraarster. En iedere keer als ik Noises of Russia draaide, dan stroomde mijn, mijn mailbox mijn DM via Facebook, mijn Messenger, helemaal vol met hartjes, met spaties tussen N en O en R. Als ik Noises of Russia draaide. Daarom nu voor jou, Yolanda, andermaal twee platen voor speciaal voor jou ten ere en nagedachtenis. Nu in ieder geval Noises of Russia en zo meteen Von Magnet. Dit is Noises of Russia van het album Humility Spirit. And may your spirit live forever. Rest in peace, Yolanda.

когда утверждаешь.

prachtig. Wat een track is dit. Ontdekt op de nieuwste Mind the Gap verzamelaar. Die zit bij het tijdschrift The Gonzo Circus. Een track van Red Stars Over Tokyo. Het klinkt Japans en dat is het niet. Ze komen uit Leuven in België. En het album wat waar deze track van afkomt is Subliminal Fascination. Dat verscheen via Limbic Resonance. Red Stars Over Tokyo hoorde u met The Other Spare. Mind the Gap, weer zo'n fantastische ontdekking op dat label, op dat cd'tje wat zit bij het tijdschrift The Gonzo Circus. De laatste voor dit uur, dat is voor nieuw werk van Radio Massacre International. Het album dat gaat verschijnen op 25 oktober aanstaande. En dat album dat gaat via het Amerikaanse cuneiform verschijnen. En die heet Galactic Furnace. U hoort nu een gedeelte uit Galactic Furnace Part 2. Hier is nieuw werk van Radio Massacre International.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Kijk, dat was weer zo'n uuropener van Dion Postdijk. Cheers, mate. Jane en Jeff Hudson hoort u aan het begin van een nieuw uur hier bij X-Rated op de concertzender. Nog tot 11 uur. Jane en Jeff Hudson uit 1983, het album Flash. Het werd uitgebracht op J&J Records, wat gewoon Jane en Jeff zijn natuurlijk. Het echtpaar Jane en Jeff Hudson hoort u nu bij X-Rated met Los Alamos. Hier zijn Jane en Jeff Hudson.

Een soort van drie delen in één track. De track, dat was Carl Berlijn's Design. U hoorde onstuurigheid. Het klinkt bijna Nederlands. En het is ook eigenlijk een Nederlands woord. Het is een oud-Hollands-Nederlands woord. Of oud-Hollands-Nederlands, dat is een beetje dubbelop, hè. Een oud-Hollands woord. En dat betekent een beetje als turbulentie, wildernis, lawaai. Pardon, een beetje dat idee. En dat is wat ook onstuurigheid probeert uit te brengen of uit te stralen. Het album De Blauwe Kamer, daar komt dit vanaf. En dat is in eigen beheer verschenen bij onstuurigheid. Het is een zogenaamde Name Your Price. Dus u kunt hem afhalen, ophalen, helemaal voor niks op Bandcamp. Maar dat doet u niet, want u heeft er natuurlijk graag wat voor over. Dit geweldige album van onstuurigheid hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu eigenlijk een beetje zowel als ontregelende als gestructureerde chaos gaan van Skinny Puppy. Het album Too Dark Park, dat verscheen in 1990 en dat wordt nu opnieuw uitgebracht door Netwerk Records. En terecht, hier is Skinny Puppy met Convulsion. Oh, daar gaat iets mis. Zo, nu weer niet.

0: al heel erg lang het project van John Zewiz, Sleep Chamber. En dit stamde alweer uit 1993. Het album Secrets of 23 met allemaal dit soort bezwerende tracks erop. Je hoorde Sacrament 23, verschenen via het Italiaanse Musica Maxima Magnetica. Fantastisch werk van Sleep Chamber. En we gaan naar fonkelnieuwwerk. Een deconstruction of W.S. Burroughs, oftewel William Burroughs. En er is een verzamelaar verschenen via het Italiaanse Unexplained Sounds Group. En u hoort daar een track van A.D. Newton van Clock DVA. En verder op dit album zijn onder andere versies en tracks te vinden van Siglum S, Dead Voices On Air, Rapoon, PBK en 400 Lonely Things. Wij kozen hier bij X-Rated voor A.D. Newton van de verzamelaar Cut Up Deconstructing W.S. Burroughs. Is dit The Chance of a Ghost?
1: Ghost of a Chance. Ghost of a Chance. Chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance.

Dat waren Tapage en Guro Kverndokk. Beide afkomstig uit Bergen in Noorwegen. Tapage, het klinkt Frans, maar het is eigenlijk gewoon Nederlands. Het is Thijs Ham. Alleen woont Thijs in Noorwegen. En hij heeft met een andere Noorse dame deze LP gemaakt. The Elephant Started Crying When Listening to Herself Sing. Wat een briljante titel voor een plaat. U hoorde de track I'm Feeling Awfully Cozy. Tapage en Guro Kverndokk. En de laatste track voor dit uur is voor Cosmic Ground. Dirk-Jan Müller. Hij heeft achtereenvolgens de albums Aria 22, 23 en 24 uitgegeven in alleen digitale versies. En die zijn nu gecompileerd op een dubbel CD. Aria 22, 23 en 24 bij elkaar op zijn eigen label Studio Fleisch. Dit is Cosmic Ground met het vierde gedeelte uit Aria 24.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-ray tot middernacht. U hoorde net Cosmic Ground met het vierde gedeelte uit Area 24. En voordat we verder gaan met deze show, of eigenlijk gaan we gewoon verder met deze show, maar hebben we helaas weer een trieste mededeling, namelijk weer een overlijden van een markant muzikant. En dat is dit keer de drummer van Blondie, Clem Burke. Hij was inderdaad een begenadigd drummer en hij is voor heel erg veel bands gevraagd, maar het meest in het oog springend was natuurlijk zijn band Blondie. Debbie Harry en Blondie. We zullen geen hit draaien, maar we horen in ieder geval Clem Burke behoorlijk roffelen in de track In the Sun. En dat staat op het 1977 album van Blondie. Rust in vrede, Clem Burke.

Onze eigen Dirk Serries. En met een nieuw album onder zijn eigen naam verschenen. Dus niet onder Vidna op Mana of Microphonics of al zijn andere incarnaties. Fearful's Burning bijvoorbeeld en noem het allemaal maar op. Dirk Serries onder zijn eigen naam heeft het album Zonal Disturbances 2 uitgebracht via het Poolse Zoharoom. U hoorde de track KG209NCF. Dat is de titel namelijk. Zonal Disturbances 1, die is nog niet uit. En dat geldt ook voor de 3 en 4 en 5. En als ze alle 5 uit zijn, komt deel 1 uit. En dan wordt het ook nog eens een keer allemaal samen in één box gepropt. Dirk Serries hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we naar de Marokkaans-Franse broertjes Eric en Marc Hurtado gaan. Etant donné. En u hoort een track die staat op het verzamelalbum Le Sacre du Printemps. Die in 1994 verscheen via het blad Gonzo Circus. Vroeger hadden ze ook nog andere verzamelaars in plaats van alleen maar Mind the Gap. Sowieso een geweldige verzamelaar waar behalve Etant donné ook nog Deutsch Nepal opstaat, Mordhound en Lee Ronaldo. Dit is Etant donné met Je suis pour toi, Etant donné.

Duel.

We hadden het laatst over die oranje mafklapper die Radio Free Europe de nek om wilde draaien. Nou, dat is hem gelukt. Alleen is Radio Free Europe gelukkig gered uit de puinhopen die die oranje mafklapper achterlaat. Hij heeft sowieso ook de stekker getrokken uit The Voice of America. Hoe dom kan je zijn? The Voice of America, vandaar dat ik Cabaret Voltaire maar eens op de draaitafel heb gelegd met het gelijknamige album en de track The Voice of America, Damage is Done. Ja, qua titels kan het niet actueler. Rough Trade was het label en 1980 was het jaar. X-Rated op de concertzender en we gaan door met heel vrij werk uit Italië. De band Cade, C-A-D-E. Het gelijknamige album werd uitgebracht via 13 Records, een sublabel van Silentis. U hoort de track V. Dit is Cade.

0: heb iets met rood. Na Le Rouge hoorde u Tear Up the Red Sky. The Young Gods van hun nieuwste album Data Mirage Tangram. Zo, 27 maart dus. Het concert in Paradiso Noord. U kunt nog 5 minuten mailen. Dan ga ik tellen en de 10e die zal er uitrollen en om 10:30 bekend worden gemaakt. En voor nu tot 10:00 nog dat fenomenale album van King Midas Sound. Je wordt er niet vrolijker van, maar wat een waanzinnig album. Solitude, King Midas Sound, You Disappear.
1: You disappeared. You disappeared. You disappeared. Like the melting ice on trees that fall like teardrops. For so long, just her wet skin. Her long hair dripping, stepping from a shower. The widening of her hips would create a thirst in me. But now, nothing. And time breaks down, 1 second into another. Yet the night asks questions of us. We flow through different parts of the house like a chess game. Reading, showering, watching TV till the early hours, waiting for the other one to fall asleep. And for all our efforts, the fire would not burn bright.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. Daarna nog heel veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Dat deze aflevering helemaal is gewijd aan de zogenaamde Sinti Space Berliner Schule. En meer van dat fraais. De playlist staat inmiddels op de Concertcenter site. Deze week zag ik dat, werd mij gemeld in ieder geval, dat Genetic Factor, zijnde Richard Zijlstra, de vroegere VPRO-programmamaker, die heeft een muzikaal alter ego, dat is Genetic Factor. En dat is eindelijk verzameld en op Bandcamp gegooid. Dat is hartstikke goed, want behalve wat losse tracks die hier en daar op een verzamelaar zijn verschenen, is er nooit iets echt uitgebracht van Genetic Factor. Terwijl het toch geweldig spul is wat Richard Zijlstra daar gemaakt heeft. Daar was ook enkele uren hoorbaar de tune van Radio Noom. En dat Radio Noom is een legendarisch VPRO-radioprogramma geweest met Richard Zijlstra en Marjoke Roorda. Wel nu, dat was te horen gedurende enkele uren en dat is er daarna weer afgehaald vanwege de rechten. Helaas, heel erg jammer. Ik wilde het hier eigenlijk laten horen, maar dat feest gaat dus niet door. Het was namelijk met de aankondiging van de markante stem van Cor Galis, die briljante VPRO-omroeper, zeg maar, met zijn gehele eigen stijl. Maar goed, dat moet u dus nu ontberen. Maar de tune, die kan ik natuurlijk gewoon wel draaien. Dat is Dez van Dome. En Dome is Gilbert & Lewis van Wire. Dit komt van Dome 3. De Radio Noom tune van het weleer. Dit is Dome.

zo, dat gaat heel diep. De soundscapes van het Finse duo Ota van Verret. Hun tweede album is uit. Dit heet ook gewoon 2 met als ondertitel CV's, oftewel SYVYS. De titels die zijn werkelijk onuitspreekbaar. Daar ga ik ook helemaal niet aan beginnen. U hoorde de tweede track van deze Ota van Verret, redelijk nieuw verschenen op Cyclic Law. Fantastisch werk van Ota van Verret. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Onze eigen Michel Banabila die ziet ook behalve allerlei nieuw werk ook oud werk nieuw uitgebracht worden. En dat is bijvoorbeeld verschenen in 2017 op het album Trespassing, met als tweede plaat daarbij gevoegd een heruitgave van zijn allereerste album Marilli. Where Old Meets New, die staat op Trespassing. En dat is een track die nooit eerder is verschenen. Daarom nu Michel Banabila met een fonkelnieuwe track in X-Rated.

Bye.

0: Saurashan.
1: Sare. Shan.

Er zijn zo van die artiesten die een patent hebben op prachtige, gloedvolle en buitengewoon melancholieke, tranentrekkende ambient soundscapes. BV Dub is er eentje, maar deze mag er ook zeker zijn. ASC. Wat een fantastisch nieuw album heeft hij uitgebracht. The Waves op Silent Season. Van A tot Z. Prachtige, melancholieke ambient. Dit gaat ook weer de eindlijst in, dat weet ik nu al. ASC hier bij X-Rated op de Concertzender. 6,5 minuut te laat, maar ik moest ook even tellen. Want u heeft natuurlijk ook weer heel best gedaan om een volle mailbox voor mij te creëren. Wel nu, de 10e die is eruit gerold en dat is Hans Smit voor The Young Gods, 27 maart in Paradiso Noord. Hans Smit plus 1. Hoe dat in zijn werk gaat, dat hoort u via de mail. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de Concertzender, namens Paradiso Noord, namens The Young Gods. Anyway, heel veel plezier natuurlijk bij The Young Gods. Gefeliciteerd. En wij gaan nu echt heel ver de diepte in met MZ412. Het nieuwste album Zwart Meerkir. We are eternal.

We are eternal. Geweldig. MZ412. Vroeger Maschinenzimmer 412 of 2. Dit was van het album Svart Mirker. Nieuw verschenen op Cold Spring. De track We Are Eternal. X-rated op de concertzender. Waar we nog even een kleine 10 minuten over hebben. Voor Coil en het project Time Machines. En dat zet ik niet voor niks in deze playlist. Want aanstaande donderdag, als u dan niet in het Paard in Den Haag bent voor Laibach, dan kunt u naar Den Bosch. Naar Willem II, want daar wordt het vakfestival gehouden, FAQ. U kunt daarheen voor bijvoorbeeld Drew McDowell, die Coil's Time Machines gaat uitvoeren. En dat mag die, want Time Machines van Coil werd uitgevoerd door behalve John Balance en Peter Christofferson als derde lid toen door Drew McDowell. Hij zal daar optreden. Onder andere staat ook nog Alessandro Cortini op het programma die donderdag voor in Willem II in Den Bosch gaat dat zien. Drew McDowell speelt dan Time Machines. U hoort nu een gedeelte van de eerste track van Time Machines.

Het album van Moons of Mars, hoorde u. En dat is er voorlopig nog even niet. 28 september gaat die verschijnen. Dream State van Moons of Mars, bestaande uit Johan Weterings en Roland van Oorschot. 28 september, dat is de datum. En u hoort er vast echo van dit fantastische album van Moons of Mars. En het nieuwe album van Bass Communion mag er ook zijn. Voor volgende week heb ik vast een X-ray voor u opgenomen met oud en nieuw materiaal van Bass Communion. Dan hoort u meer van dat nieuwe album, The Itself of Itself. En dat is verschenen via Lumberton Trading Company, het Engelse label. Stephen Wilson, de frontman van Porcupine Tree. Dat is nog steeds Bass Communion. U hoort hem nu in Apparition 3.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Dan zit je op een zondagmiddag gewoon X-rated voor te bereiden. En dan wilde ik het tweede uur, overigens hartelijk welkom in dit tweede uur, beginnen met een bepaalde plaat. En toen werd ineens bekend dat Rolly Mozyman is overleden. Op veel te jonge leeftijd aan longkanker. Dat is natuurlijk weer vreselijk. Weer iemand uit de muziek die ons moest ontvallen. Rolly Mozyman is voornamelijk bekend als de drummer, of je kan beter zeggen de slager, die hij was bij de vroege carnatie van Swans. En hij maakte ook furoren samen met Jim Thirlwell in Wise Blood. Verder was het een zeer belangrijk producer voor bands als The Young Gods, The en nog veel meer. Maar om hem zelf aan het woord, of liever gezegd aan zijn drumstokken te horen. Nu Swans op de draaitafel ter nagedachtenis van Rolly Mozyman. Uit 1984 slaat hij de boel bij elkaar in Half Life van het album Kop. Rust in vrede, Rolly Mozyman.

U hoorde een flink gedeelte uit het werkstuk Natuur van KMRU, oftewel Joseph Kamaru uit Nairobi, Kenia. Hij maakte dit album dit jaar op het fantastische label Dutch. En hij heeft zich laten inspireren door de natuur en vandaar ook de titel. Maar het vreemde is dat hij het niet heeft gedaan met de natuur van Kenia, maar juist de rust in de natuur van Duitsland, want hij is inmiddels verhuisd naar Berlijn. En daar heeft hij zich laten inspireren door deze tracks, want Kenia was wat hem betreft een behoorlijke heksenketel. Overal hoorde je wel geluid en absolute stilte en verstilling, dat vind je in Duitsland. Nou ja, dat weten we dan ook weer. KMRU, wat een held. Fantastische klanken op het album Natuur. Afgelopen dinsdag had ik een hernieuwde kennismaking met Jana Komaritsa. Jana Komaritsa die had ik ooit geboekt in 2013 op het Summer Darkness Festival met haar act Dark Raad. Het enige wat ik kende was het album Abnormal Love dat in 2012 verscheen op Cold Meat Industry. En eindelijk na al die tijd, want Jana Komaritsa woont tegenwoordig in Nederland, had ik weer een ontmoeting met haar. Dat was leuk, gezellig en ik heb haar ook hier de X-Rated Studio laten zien. En dat was goed. Dus wij draaien even Dark Ride met het album Abnormal Love. Hier is ze, Dark Ride in When They Scream.

Ik draaide hiervoor een track van Dark Raad, wat nog afkomstig was van het label Cold Meat Industry. Maar tegenwoordig brengt ze allerlei albums uit op het Duitse label Audiofob. En daarom dacht ik, weet je wat, ik trek een Audiofob album uit 2011 nog eens uit de kast. En dat werd Mortaya met het album Drown in Blood. U hoorde Weeping Angel hier bij X-Rated op de Concertzender. En we hebben nog iemand waarvan wij afscheid hebben moeten nemen deze week. En dat is niet speciaal iemand die heel erg actief is in de muziek, maar wel iemand die achter iemands muziek zat. We hebben het over de vrouw van Nicolas Asmoreau. Asmoreau en hij heet eigenlijk gewoon Nicolas Fauré. En zijn vrouw was Koreaanse en was Maryse Ion B. Fauré. En zij tweeën zaten achter het label Snowblood. Dat debuteerde in 2008 met het fantastische album van Irizumi. Het album In Endurance. En het bleek eigenlijk wel dat een heel succesvol label zou gaan worden. Het is alleen helaas nooit verder gekomen dan één album op dat label. En dat is ontzettend jammer. Maar daarom toch ter nagedachtenis van Maryse Ion B. Fauré. En de vrouw dus van Nicolas Asmoreau is hier Irizumi met het 10e gedeelte uit Endurance.

Smith, he's pretty.

Just right.

En Freya Aswin is eigenlijk gewoon Elisabeth Hooischuur. Jawel, ze is geboren in Zaanstad, maar dwarrelde de halve wereld over en kwam veelvuldig in Engelse kringen terecht bij bands als Current 93, waar ze heel veel hand- en spandiensten verleende. Zoals bijvoorbeeld ook met Patrick O'Gill in Sixthcom. En zo heeft ze nog veel meer fraais gedaan. Dit kwam van haar tweede album Shades of Yggdrasil. Dat verscheen origineel in 1993 op cassette en werd heruitgegeven op cd in 1995. Freya Aswin aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor, dus na Irezumi, kon u luisteren naar Asmoro. En Asmoro, dat is Nicolas Asmoro. Hem noemden we al in verband met het overlijden van zijn vrouw. Dus om hem nog even een hart onder de riem te steken en nog een track van zijn album High Soap. Dat verscheen in 2006 op Steinklang Industry. U hoorde Abode of the Dead.

0: En zometeen is er natuurlijk het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En daartoe heb ik een totaal onbekend stuk opgenomen voor weer eens een keertje met Piet Nemlouk. Jawel, die komt vaker voor, maar deze, dat is toch niet bepaald een bekend album, terwijl die toch echt wel heel erg fijn is. Ik heb het over Astrogator. En dat verscheen op zijn eigen Fax label in 1993. Een heel lang elektronisch stuk dat te horen is zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs, weder en nazomer dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, gevolgd door een X-Ray. En inderdaad nazomer, want er komt een heuse nazomer aan. Dit wordt een heerlijke warme week en dan hopelijk is het volgende week weer herfstig genoeg voor een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Geniet van het nazomertje. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray. Nogmaals bedankt, ook voor alle reacties. En tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

cha-cha-cha. Heuse meezingers hier bij X-Rated op de Concertzender. Aan het begin van een nieuwe episode, inderdaad, van X-Rated. Uit 1989, een heerlijke megamix zoals dat toen gemaakt werd. En het klinkt allemaal ontzettend jaren 80. Heerlijk werk van Yellow. En dat is op deze plaat geschreven als YLO. En u hoorde de Yellow, de megamix. En dat verscheen op Unused Sound. En die zitten ook natuurlijk helemaal achter deze remix, mega mix van Yellow. Inderdaad, X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland voor nog veel en veel meer moois. Tot aan 11 uur vanavond en daarna X-Ray tot middernacht. En daarin aandacht voor Multicast Dynamics. Maar daarover straks meer. Eerst blijven we een beetje in de jaren 80 en toch ook weer niet. De Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Helaas in als duo bestaan ze niet meer vanwege het overlijden van Delgado Lopez. Maar Elke is een track, overigens een fantastische track, die van hun destijds verscheen. En die is nu onder handen genomen door technoheld Terrence Fixmer, de zogenaamde Terrence Fixmer Drive Remix. En dat komt tot ons via Mannequin Records. Dit is Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Dit is de Terrence Mixer Mix. Fixmer Mix. Dit is X-Ray. Dit is allemaal een hele goede avond.

En zo is er dan een nieuwe mini-LP, of eigenlijk een uitgebreide 12-inch of mini-LP, wat u dan ook maar wil. Verschenen van Bellaria. Haar nieuwste heet Dynamic State en daarvan hoort u Losing Control. En dat was heerlijk werk van Bellaria. Lekkere electro. Het is misschien wat voorspelbaar, maar lekker, dat blijft het. Wat ook lekker is de nieuwste 12-inch van Ben Klok. En die heeft hij in samenwerking gemaakt met Fadi Mohem. En op deze track doet Kobi Sai ook nog mee. Dit is Clean State in de Alanico remix. Prachtige nieuw werk dus van Ben Klok.

God.

En nog even wachten hoor, tot 30 januari. Dan is die pas uit. Het album, pardon, het album MacArthur. Zo, daar is die kikker weer hoor. Frankie en Kelman Duran maakten deze geweldige track met de merkwaardige titel Techno 127 Beats Per Minute. En dat is inderdaad een best wel een eigenaardige titel voor een track die waar eigenlijk nauwelijks een beat in zit. Anyway, het album heet MacArthur dus en gaat verschijnen via Kubo Raum Editions. Frankie en Kelman Duran. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En behalve X-Rated en Sensenta en de hele zondagavond hebben we nog veel meer mooie programma's. Zoals natuurlijk december jongstleden, de Winter Solstice en... Die heb ik meerdere keren achter elkaar beluisterd. Gewoon omdat dat ontzettend fijn wegluistert. En ik veerde steeds weer op bij dezelfde track die gedraaid werd door Roel, onze Roel Jansen. En dat was een track van Laurie Lest. Ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar ik merk dat ik hem inmiddels al heel veel gedraaid heb. En dan met name de track die Roel in zijn Winter Solstice mix draaide. Loose. Het staat op het album Undercurrents. En dat is in eigen beheer uitgegeven door Laurie Lest. Best.

soundtrack zeer rijk aan geluiden. Het samenwerkingsverband tussen Teleferik en Contagious Orgasm. Teleferik klinkt Frans en het is Duits. Contagious Orgasm klinkt Engels en het is Japans. De track hoort u Regierraum en dat vindt u op het album Siowa. Uit 2002, Teleferik en Contagious Orgasm, hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nog eventjes heel erg sacraal gaan doen met Osala Sacraal. Dat fantastische album wat op de valreep verscheen tussen 2025 en 2026. Maar aangezien december releases gewoon meegenomen mogen worden in 2026, staat deze vast in de eindlijst, dan weet u dat. Het album Oa Star. En daarvan hoort u nu Algericht. Dit is Osala Sacraal.